0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: vele kopieën. Slechts één origineel. Crossroads Country Radio.
1: You ready? Chuck, take one.

0: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey, ik ben Ina Rose en je luistert naar Crossroads Country Radio.

0: Hallo, hier ist Hermann Lammersmeier bei deinem Lieblingssender und denke immer dran, das Radio ist immer dein bester Freund und spielt deine Lieblingsmusik.
1: The radio's your close friend, the best you ever had.
2: Iedere country-liefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country-songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country-songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country-songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country-songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leukemie is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

0: Dit is André van Overhagen met Country Moods.
1: Ja, ik zeg welgemeen, goedemorgen. De klokje heeft inmiddels al ruim 9 uur geslagen en dan zijn we weer voor 3 uurtjes heerlijke country muziek op uw radio. Country muziek om lekker mee wakker te worden. Nou, ik wil niet zeggen dat ik fris en fruitig hier erbij zit, want het was nogal laat vannacht. Maar we gaan er proberen een leuke show van te maken. De opening was voor Neil Young met One of These Days. Terug te vinden op zijn album Harvest Moon uit 1992. Mocht u wat willen horen, de verzoeklijst staat open. U kunt een verzoekje doen, verschillende wegen. Via Messenger, via WhatsApp, via ons reguliere verzoeksysteem. Dus u kunt me altijd weten te vinden. Klaar voor u heb ik staan Billy Joe Spears. Nog één keertje, oftewel One More Time.

0: Deze donkerbruine stem heeft u al lang herkend natuurlijk. De stem van Dick van Altena. En hij vertolkte Het Cadeau. En die draaiden we op verzoek voor Patsy, een vrouw die ontzettend hard werkt als vrijwilligster bij een zorgboerderij en maakt daar een praatje met de mensen die een beperking hebben, in een rolstoel zitten of visueel beperkt of lichamelijk beperkt. Zelfs er komt een vrouw op een bed die niet meer kan lopen en die helpt Patty door bij haar te staan en haar, ja, ze geeft haar gewoon zelfvertrouwen. Want ze kan nog wel tekenen en genieten van de dieren die om de zorgboerderij lopen. Ja, dat zijn allemaal supermensen. Niet Patty alleen, maar al die mensen die in de zorg werken. Ze zijn echt allemaal, allemaal toppers. Nou, voor hen draaiden wij Dick van Altena met Het Cadeau. Ook via de reguliere bezoeklijst kreeg ik een verzoekje van Jan Heg. En die vroeg om een prachtig nummer van Amy Lou Harris. Maar nou zie ik uit mijn ooghoek dat ik denk ik de verkeerde versie heb gepakt. Maar het maakt niet uit. Ik heb ook weer zo de goede erbij gepakt. Maar misschien is het wel dezelfde hoor. Alleen anders betiteld. Want ik heb haar alleen staan met de song en een live versie. En samen met de Ness Ramblers. Het gaat in dit geval om Guitar Town.
1: Bless your heart. Thank you.

0: artiesten van 3. Martina McBride als zijnde de maandartiest. En dat was ze in juli, maar ook in deze maand augustus. En van Martina McBride gaan we over naar een man, ja, die heel veel sporen heeft achtergelaten in de countrymuziek. Een grootheid, om het zomaar te zeggen. Veel mensen draaien nog bijna dagelijks zijn muziek. Ik heb het over Johnny Cash. Ik heb hem hier met een iets minder bekend nummer, maar niet minder mooi. Hier is All Over Again.
1: All right, let's go, neighbor.

mooi, Michael Martin Murphy. Die hoorde u hier met The Land of Enchantment. En ik kreeg via Messenger een bericht van, even kijken, van Jolanda Jansen. Die zegt, zou jij voor mij niet Nathalie willen draaien? Nathalie, ik zei, wie Nathalie? En nou ja, in ieder geval kreeg een link. Het is een lijndansje en dat heet Natalia's Country Line Dance. Nou, ga eens even kijken of dit gaat lukken. Men drukken op een knop.

0: good old Merle Haggard. Are the good times really over? I wish a bug was still silver. Dat is nog eens een titel van een song, zoals je dat kan noemen. Prachtig. We gaan naar de... Ja, hoe zeg je dat? De verjaardagen.
1: Ieper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, ik pak mijn lijstje er even bij. Wij gaan naar 13 augustus, Andy Griggs. 14 augustus, Connie Smith en Keith Bilbrey. 15 augustus, Bobby Helms, Don Rich en Rose Maddox. 16 augustus, Billy Joe Shaver, Bobby Durham en Aston Shepherd. 17 augustus, Colton Swan, Jade Jack en Wayne Rainey. 18 augustus, Dylan Weldon, Larry Boot en Molly B. En dan gaan we nog even naar 19 augustus, Clay Walker, Eddie Raven. Oh, die komt ook nog voorbij. Maar die is niet de artiest die ik ga draaien vandaag. Lee Ann Womack, ook zo'n prachtige zangeres. En Shorty Lavender. Nee, ik heb deze week gekozen voor een werkje van Billy Joe Shaver. En dan gaat het allemaal over de muziek. The Music City USA. Hier is Billy Joe Shaver.

geweldig uit de soundtrack van de film van Johnny Cash, hè? En die film die heette toen de tijd Walk the Line uit 2005 alweer. Waarin Jacqueline Phoenix en Reese Witherspoon de hoofdrollen speelden. En dit ook vocaal opgenomen hebben. Ja, u bent maar gewaarschuwd. Wij gaan van Jackson en van Amerika gaan wij naar Amsterdam. Want ben je daar wel eens geweest? Nou, Pussycat zingt erover.

I Wanna Fly, Fly Away, John Denver. En deze John Denver draaiden wij op verzoek. Dat was een verzoekje van Jan, hè? Hij zegt, zou je deze weer eens van stal willen halen en draaien voor al jouw luisteraars die lekker naar jouw programma zitten te luisteren. Maar we blijven een beetje in die sfeer hangen. Want ook het volgende verzoekje is een beetje in die mood, om het zo maar te zeggen. Want Johan heeft voor René, een man die al lang met pensioen had moeten zijn, of moeten gaan. Maar moet nog 7 jaar werken, ongelooflijk. Wat doet de jeugd? Die tassen, ze kunnen gewoon vragen. Oh, tassen, nee, tassen moet lassen zijn. Ah. Ja, soms staat het er een beetje wat minder begrijpelijk geschreven. Laat ik het zo heel voorzichtig uitdrukken. Maar in ieder geval, als ik het goed begrijp, leert René lastechnieken aan de jeugd. Ja, en waar worden er tegenwoordig nog mensen opgeleid? Nergens, toch? Ik zit op mijn werk met twee gigantische elektronicussen, of ja, hoe zeg je dat? In ieder geval, maar er komen geen nieuwe mensen bij, hè, die het vak leren. Maar goed, waar gaan we draaien? Wij gaan Glenn Frey draaien met The Lover's Moon. En dat doen we dan voor die René.

dat hoop ik ook van ganse harte dat deze dag gewoon goed is. U hoorde Kaylee Haymack en Alan Jackson in Lord, I Hope This Day Is Good. En hier de nieuwe, de laatste, de hit van Zac Top. Hier is South of Sanity.

Ja, Lainey Wilson hoorde hier. En zij deed samen met John Mayer Phone Keys Wallet. En daarvoor de laatste single van Zach Tops Out of Sanity. Zo bent u weer een klein beetje op de hoogte van wat er allemaal gebeurt op het countrygebied. Althans, het is maar een heel klein gedeelte. Maar deze twee artiesten die zijn wel toonaangevend in de hitlijst, in de country charts, om het zo maar te zeggen. Dat is voor de volgende zanger iets minder, maar het is niet minder nieuw, want dit komt af, dit werk, Dancing in Texas, van de 50 Years From Home, 18 Summers. Ik heb het over Vince Gill. Die bracht weer een deel uit van dat 50 Years. U gaat luisteren naar deze prachtige track, Dancing

Learning to Fall. Martina McBride zegt eigenlijk net zoveel als dat je fouten moet maken om te kunnen leren, zeg maar. En daarmee zijn we aan nog een prachtig nummer van de Black Hills Country Band. De country band uit België. En de song die ik ga draaien, Whatever Way the Wind Blows. Een wat minder bekend nummer van ze, maar zeker niet. In ieder geval een hele mooie, laat ik het zo zeggen.

0: de uitvoering van Paul Bailey. En deze draaide op verzoek komt van het lijstje af van Johan. Deze voor Nadja wilde draaien. Een echte mooie glimlach heeft deze dame. Die iedere man laat smelten en voor de voeten laat vallen, om het zo maar te zeggen. Maar voor mij is het gewoon een hele lieve vriendin, zo schrijft Johan.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon, maar er komen ook uitgestrekte wolkenvelden voor. Op de Waddeneilanden en langs de noordkust is het vrij, is een lokale bui niet uitgesloten. In de rest van het land blijft het droog en waait niet meer dan een zwakke noordelijke wind. En aan het einde van de ochtend is het op veel plaatsen al 20 graden. Een afwisseling van wolken en zonnige periode. Het is droog bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. Loopt de temperatuur vanmiddag op naar 21 tot 22 graden in de kustgebieden en 23 tot 26 graden elders. Met de hoogste waarde in de Achterhoek en oosten van Brabant en Limburg. Lokaal kan het in het zuiden van Limburg nog een graadje warmer worden. Het is dan ook een heerlijke middag voor een wandeling of een fietstocht. Vanavond schijnt de zon. Maar ook wolkenvelden, maar het blijft droog. De wind neemt weer af naar zwak. En rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden tot lokaal 20 graden in het zuiden. Morgenochtend trekt de regen naar het oosten weg. Vanuit het westen wordt het droog. Zo nu en dan schijnt de zon en waait het. Een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgenmiddag valt landinwaarts plaatselijk nog een bui. Op de meeste plaatsen is het droog en breekt de zon wat vaker door. De noordwestenwind is meest matig en wordt 19 graden in het noorden. En op de Waddeneilanden 20 tot 22 graden. Elders met de hoogste waarde in Zeeuws-Vlaanderen en Limburg. Met dergelijke temperaturen is de vijfde regionale hittegolf weer voorbij. Bovendien is dit een mooi moment om ramen en deuren open te zetten om de warmte het huis uit te laten gaan. Woensdag, wij slaan de dinsdag over, want woensdag is de dag van onze herhaling en onze mensen die de zondag hebben moeten missen. Woensdag komt het tot buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Er waait een matige in het noorden of in noordelijk kustgebied en in de Waddeneilanden krachtige westen tot zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar een graad of 20 tot 22 graden. De dagen daarna is het aanhoudend wisselvallend zomerweer. De zon schijnt af en toe, maar dagelijks komt het ook tot buien en passeert er een regenzone met wat langere tijd regen. De temperatuur komt uit op waarde rond of langjarig gemiddelde van 20 tot 23 graden. Nou, dat is me nogal een dingetje. En dan gaan we nu even wat anders doen. Ja, dat bedoel ik.

natuurlijk het vaste item inmiddels in Country Moods. Een bijdrage van Han Kreeftenberg. Die heeft hier drie nummers uitgezocht met één overeenkomst.

En die overeenkomst is de naam Waltz. Je hebt eens drie songs waarin de naam Dance uitgezonden. Nu dus drie songs met de naam Waltz. Wij beginnen met Mark Knowlton en Steve Thomas met de Kentucky Waltz. Eerste opname in 1945, eerste release 46 door Bill Monroe en His Bluegrass Boys. Op 78 toeren single, uitgebracht 2012 door Mark Knowlton en Steve Thomas op de CD album Reborn, label Pinecastle Records. Tweede plaats is ingenomen door Patti Page met haar Tennessee Waltz. De eerste opname uit 1947 door Cowboy Compass. Eerste release januari 1948 door Pee Wee King en his Golden West Cowboys. Uitgebracht januari 1951 door Patti Page op de single The Tennessee Waltz Long Long Ago op het label Mercury. De uitvoering van Patti Page is de bekendste. En als laatste, but not least, Conway Twitty samen met Loretta Lynn in I Still Believe in Waltzes. Eerste opname juni 1980, is de release oktober 1980 door Conway Twitty op het album Rest Your Life on Me. Uitgebracht in 1981 op single I Still Believe in Waltzes en Oh Honey, Oh Baby. Op het label MCA Records van het album To's a Party op het label MCA Records. Dit zijn de drie songs met maar één overeenkomst. Waltz.

0: enough.
1: Oh, en zo was die ook weer weg, deze John Pardee. Ja, met eerst had hij head over boots en nu boots off. Nou, hij heeft wat met salarissen, om het zo maar te zeggen. En hij staat hiermee hoog in de country charts. Ik zal hem er even bij zoeken. Even kijken. Waar sta jij, beste John? Op de 20ste plaats afgelopen week. Een heel mooi lijstje. Daar draaien we zometeen nog even een nummer van. In de tussentijd draaien we een verzoekje van Jan Hecht. Die wilde graag Rock Voice zijn horen met A Horse With No Name.

Dat was het verzoekje van Jan. Hij zag voice zijn, hoorde u met een horse with no name. Kan dat nou, een paard zonder naam? En dan gaan we nog naar een verzoekje van Johan toe. En dat verzoekje is er voor Ruben. Ruben is een jonge man die positief blijft. Zijn familiekring is hij, of in zijn familiekring is hij gewoon de Benjamin. En enorm verwend tot over zijn oren. Zou je vast ergens aan gemerkt hebben, Johan? We gaan de Carpenters voor hem draaien. The Top of the World.

0: onder het genot van een lekker ontbijt en een bakje koffie naar heerlijke country muziek luisteren. Dit is Country Moods met André van Overhagen.
1: Goedemorgen.

0: Ja, je zou bijna zeggen, ik geef het je op een briefje, maar dat is natuurlijk niet aan de hand. Eddie Raven met
1: een
0: letter.
1: En nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, dankjewel. Eddie Raven met In a Letter to You. En u hoorde het. We zijn toegekomen aan een dubbeldraai. Vandaag in de dubbeldraai gekozen voor Shania Twain. Twee nummers van haar. Zo willekeurig gepakt. We beginnen met Any Man of Mine. Misschien dat u een dansje wil doen. Dus u kunt nog snel uw country boots aandoen om een dansje te maken. Overigens, over dansjes gesproken. In Oorschot kunt u vanmiddag nog terecht, hè, tot begin van de avond. Voor het Country and Western Festival Oorschot. En daar treedt in ieder geval Dick van Altenaar op, geloof ik, met Savannah. Dus mocht u zich vervelen, zeker de moeite waard. We zijn er gisteren geweest. En ja, was gezellig in het Brabantse land. Dus ja. En het is voor een goed doel natuurlijk, hè. Shania Twain, Any Man of Mine, gevolgd door If You're Not In It For Love, I'm Gonna Hear. En dat is een live versie van haar Vegas Tour. Dat is de dubbeldraai van vandaag.

Ik zeg wauw. Ik moet ook zeggen dat dit me enorm aangrijpt, deze muziek. En u hoorde natuurlijk Ennio Morricone met Once Upon a Time in the West. Over de muziek van Ennio Morricone gesproken, daar kunt u zelf live van genieten. Want namelijk de tijdloze filmmuziek van Ennio Morricone komt tot leven in een exclusieve concertreeks. Het Tsjechs Nationaal Symfonie Orchestra en het Tsjechische jongenskoor Boni Pueri brengen een muzikale ode aan de meester. Van de megalonische klanken van Once Upon a Time in the West tot de spanning van The Good, The Bad and The Ugly. Morricone's muziek blijft betoveren. In april 2026 kun je deze legendarische compositie live ervaren in het Concertgebouw in Amsterdam en Muziekgebouw Eindhoven. Maar dat is al geweest. En ik zag net... Ik zag op een gegeven moment berichten over 27, want ik hoorde dat van de week ook op de radio. Ik ga even een stapje terug en dan ga ik even naar allen, want eventime.nl. Ja, nou, ik zie hier dus op 5 januari 2027 in Amsterdam het Koninklijk Concertgebouw, The Master of the Film Music, Ennio Morricone. En die is er ook op 6 januari, op 8 januari, op 9 januari, 10 januari. Oh, 9 januari is in Den Haag, 8 januari ook. 10 januari Amsterdam, 11 januari Arnhem, 12 januari Arnhem, 14 januari in Groningen, Maritiem Plaza, en 17 januari in De Doelen in Rotterdam. Dus het is... en ik zie ook nog eens een keer... 13 januari in Eindhoven. Dus u kunt nog naar dit legendarische concert toe. Dan gaan we even naar het mailtje van Johan. Eens even kijken of ik die er nog bij kan pakken. Want Johan vroeg mij om een extra nummer te mogen aanvragen. Maar heb ik nou zijn mailtje even weggegooid?

0: En even aan het terugkijken, uiteraard. Ja, ik moet me even terugzoeken. Intussen tijd gaan wij de maandartiest nog maar een keer van stal halen. Want dat is nog steeds Martina McBride. Derde en tevens laatste nummer van haar is Dreaming My Dreams. En dat is terug te vinden op haar album Timeless uit 2005.
1: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

prachtig toch, Martina McBride, Dreaming My Dreams. Breng ons toch bij dat verzoekje van Johan. Die schrijft: beste André, draai je alsjeblieft mijn verzoekjes in Country Mood 16 augustus. En zou er misschien een extra nummer over zijn voor Zeden. Moet je maar zien of dat zou kunnen. Ze zouden het in ieder geval wel fantastisch vinden, André. Dat nummer van Jenny Greenwood met dat liedje over That Little Kid Sister of Mine. Ik weet niet dat de familie dat zeer op prijs zou stellen en super leuk zou vinden. Als het nog past in je uitzending, zou dat heel geweldig zijn, André. En in ieder geval alvast bedankt als je dat zou willen doen. Nou, hier is die voor Zeden. Johnny Greenwood met That Little Kid Sister of Mine.

0: afgelopen week draaiden we hem ook. En u hoorde natuurlijk Appie West op verzoek van Jannig. Geen dag zonder radio.
1: En dan nu de favoriete country top 3 van...
0: Ja, de favoriete country top 3 van Hetty uit Friesland. En ik moet er even bij zeggen dat het tevens haar laatste favoriete country top 3 is. Zo schrijft ze. Ze schreef overigens nog wel meer, maar dat zal ik u niet meer lastig vallen. Want dat houden we privé. Want je hebt natuurlijk ook te maken met een soort van wet van privacy. Maar in ieder geval bericht je, ja. Laat ik het zo voorzichtig uitdrukken. Heel bijzonder, laat ik het zo voorzichtig zeggen. Nou, in ieder geval een favoriete country top 3. Met als eerste gaan we draaien Jack Jersey, Step Into My Heart. Gevolgd door Glenn Frey met She's Can't Let Go. En op de eerste plaats een nummer welke zij, of in ieder geval haar overleden man, een van zijn favoriete nummers was. En haar man natuurlijk Henk Boerstra. Dat is helemaal gek. Van Piscintos Caliente. En in het bijzonder van Back in Your Arms Again. Dat is de favoriete country top 3. De laatste favoriete country top 3. Van Hetty uit Sneek.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl. Country.

achter Ricky van Ricky Trevino. Ik wou zeggen Ricky van Shelton. Ja, die heeft ook een prachtige stem. Maar deze Rick Trevino natuurlijk ook met zijn mooie Autumn Rose. We gaan even naar de tijd van nu terug. Kenny Chesney, die timmert aan de weg met zijn Carry On.

Ja, je mag ook gewoon bij Crossroads Country Radio blijven. En in het bijzonder bij Country Moods natuurlijk. U hoorde Billy Joe Royal met zijn cover op Stand By Me. Daarvoor Kenny Chesney met zijn laatste single Carry On. En daarmee zijn we aan het einde gekomen weer van deze Country Moods. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Mocht u ideeën hebben of op- of aanmerkingen, u kunt ze sturen naar info@crossroadscountryradio.nl. Ga ik u een hele fijne week wensen. Voor de mensen die woensdag in de herhaling zitten, natuurlijk ook de rest van de week. Hele fijne week. En ja, we gaan eruit met een bijzondere herinnering. Oftewel, een precious memories. Hier is Randy Travis. Ik zeg tot volgende week. Dag!

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB0004547091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: We're the Roys. I'm Lee.
2: And I'm Elaine. For our music and more beautiful bluegrass music,
1: Crossroads Country Radio is the place to be.
3: Damas y caballeros, con ustedes, el flaquísimo Flaco Jiménez. ¡Que se oiga el aplauso!

0: Dit is Crossroad Country Radio.
1: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

was Wesley Godwin featuring Luke Combs en Better That Way. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met hits, tips, breakouts en de lekkerste country zomer.

Blijven staan op nummer 23 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Jelly Roll en Hands Up. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met Lainey Wilson en John Mayer. Phone.

30 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Hij schreef het nummer samen met Pat Auger en Sandy Mahl, zijn toenmalige vrouw. Nummer 1 country voor Garth Brooks en That Summer. Hits from the Heartland, the best in new country. Terug naar de chart van het ogenblik met Ella Langley.

Murfreesboro, Tennessee, daar komt hij vandaan. Een National Breakout, de nieuwe single van Chris Young, I Didn't Come Here To Leave. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is Corey Cant, Empty Words.

Pacific Northwest, Zach Taub met Nederlandse voorouders. En het interview dat ik met hem had staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Je hoorde South of Sanity. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier met Ian Mansick en Love is Blind. You told

and Country Airplay uit 2014 voor Justin Moore en Letting the Night Roll. En de recente oldies zijn van 12 jaar geleden in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, de beste new country op nummer 19. Het meest recente hitsucces voor Riley Green. Hier is Playing Catch You Drunk.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: De eerste muziek waar deze zanger door geïnspireerd raakte was rock'n'roll. Hij was een grote fan van de Stones en Jimi Hendrix. Hij vertrok naar Nashville toen hij 17 was en klopte onaangekondigd aan bij zijn zus die daar woonde. Om in zijn levensonderhoud te voorzien nam hij allerlei vreemde baantjes aan. Zo was hij een tijdje dakdekker op het gebouw van de Grand Ole Opry.
0: Deze week Spotlight on...
1: John Anderson.

straight tequila night. Here's a glass.

John Anderson. Je hoorde drie hits van deze inmiddels 71-jarige zanger. When It Comes To You, Seminole Wind en Straight Tequila Night. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina. En ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt. Hier is Zach John King.

Hatcha Debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. De nieuwe single van Morgan Wallen, For the First Time in Hits from the Heartland en Been By Now. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met tweede uur Hits from the Heartland. Met erin de Mighty Road Roller, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Blijf erbij, we gaan het eerste uur uit met Kenny Chesney op nummer 10 deze week. Hier is Carry On. Tot zo!

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the Heartland with Camille Janzen.

0: Country Airplay Top 10. En we hebben het een en ander aan mooie country zomerhits, ook een tweede uur. We gaan de tweede uur van start met de nieuwe single van Cody Johnson. Hier is Horseback.
1: He's a ranch hand in a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet.

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team road champion.

0: Nou.
1: Ex nummer 1, nu blijven staan op nummer 6. Josh Ross en Hate How You Look. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hits from the Heartland en Russell Dickerson.

Ze komt gewoon uit het Gooi en ze heet Dolce Beringer. Het is haar vierde Engelstalige country single en heet Break Your Heart. Ze stond centraal in de Dutch Barn. Op het randje van de top 10 blijven staan op nummer 11. Hier is John Morgan en Kid Myself.

0: drunk.
1: Dustin Lynch in Hits from Heartland en Easy to Love. Reacties zijn van harte welkom altijd op de Facebookpagina van Hits from Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete nieuwe country plaat aan. Hier is Graylon James, nieuwkomer in de country scene. En Water at a Wedding.

0: Een paar weken geleden voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Luke Combs en Rethink Some Things. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier zijn Dan en Shay en Say So.
1: Hey, this is Dan and Shay, and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.

Jaar 2014 voor Luke Bryan, Rollercoaster. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. 3,5 uur, de lekkerste, allerlekkerste new country van dit moment. Hier is de nieuwe single van Tucker Wetmore.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met alleen interne verschuivingen. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 blijft 10, Carry On, Kenny Chesney. En vorige week op 8, deze week 9. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Ook een plaats gezakt, Woman van Kane Brown van 7 naar 8. En twee plaatsen de goede richting op voor Boston, Stella Lefty van 9 naar 7. 6 en 5 zijn zittenblijvers. Op 6 de ex-nummer 1 van Josh Ross, Hate How You Look. En op 5 Chevy Silverado van Billy Zimmerman. Vorige week 3, deze week 4. Ook een ex-nummer 1 voor Jason Aldean, Don't Tell On Me. Stuiver gewisseld met Luke Combs, Be By You van 4 naar 3. Op nummer 2, I Can't Love You Anymore. Ella Langley samen met Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1 voor de 22e achtereenvolgende week.

Aan Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Co Wetzel samen met Ella Langley, Jaded. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Dit is de opvolger van zijn nummer 1 hit, Don't Tell On Me. De nieuwe single van Jason Aldean heet Anytime Soon.

Cole Swindell en Hits from the Heartland en Girl Dad. En dat waren ze, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit van Lady A en Hey Bartender. Groetjes, hoi!

0: beslissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio. Heeft uw organisatie informatie? Laat het ons weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
1: Guys, it's now time for Big Rig. He plays the best country songs for you right here on the Crossroad Country Radio. Listen in. Y'all turn it up.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schentrug.
0: Dit is van Sander Amor.
2: Dit is Wim Poolsing.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Jo Annelijk.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
4: Ja.
7: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
10: Let's go out to center stage at WSM's Grand Ole Opry.
11: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij het programma Cantiland. Het programma vol met die prachtig mooie muziek waar wij zo heel erg veel van houden. En ik kan u garanderen vandaag weer 2 uur met muziek waar ook u als luisteraar van gaat houden. Want ik heb hier weer 2 kanjers naast me zitten die de muziek hebben uitgekozen. Harro, welkom.
1: Dank je. Jij ook, hè?
0: En aan de linkerzijde hier, Leen. En als ik naar de playlist
2: dank
0: kijk, hebben jullie er weer wat prachtigs van gemaakt voor deze uren.
2: Hey, kosten nog moeite worden gespaard. Zoals ze dat zeggen. En met jou als vliegende kiep.
0: En met onze vaste techneut natuurlijk, Johan erbij. Ja. En natuurlijk met Gerrit die ervoor zorgt dat we ook te horen zijn deze keer. Gaat het helemaal goed. En we hebben een dame weer die druk bezig is. Dat is altijd zo jammer. Hè? Die staat dan weer te filmen. Maar goed, gelukkig. Naast de social media zorgt ze ook voor de inwendige versnapering. Dus dat gaat helemaal goed komen. We zijn begonnen met Zac Brown Band. Met When the Boat Leaves. Nou, de boot is vertrokken en het programma ook vertrokken. Dus Leen, mag ik de volgende aan jou geven?
2: Ja, ik heb een nummer meegenomen, weer eens van Bob Neuwirth. Die herinneren we ons als een metgezel van Bob Dylan in de beginjaren van diens ontwikkeling. En als medeschrijver van het onsterfelijke Mercedes-Benz. Bekend geworden door de andere co-auteur, Janis Joplin. Zelf maakte Bob Neuwirth een Neuwirth, moet ik zeggen. Ik weet elke keer, maak een Neuwirth.
1: Neuwirth.
2: Ja, maar ik twijfel daaraan, want dan zou er wel NEW staan.
1: Nee hoor.
2: Nee?
1: Nee, dat...
2: Neuwirth dus. Die maakte 5 studioalbums, waaronder zijn 4e Look Up uit 1996. Wat nou jammer is dat ik in het onuitputtelijke Wikipedia weinig tot niets over dat album kan vinden. Behalve dat hij het opnam tijdens een tour door de Verenigde Staten, waarbij hij een aantal bevriende artiesten thuis bezocht, zoals Patti Smith, Bernie Leadon en Elliot Murphy, en daar nummers voor het album opnam. Daarom doen we het maar met de simpele mededeling. Dat het nummer dat we van dit album draaien Lucky 2 heet. De tekst suggereert overigens dat we het misschien iets te vroeg in het jaar draaien.
3: It was Christmas in Las Vegas when the locals take the town. Teresa hit a streak and laid her waitress apron down. She was playing penny poker over at the old gold spike. She

0: hebben we het eerste kerstlied vast gehad. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, vinden sommige mensen.
1: Zo is het.
0: Bob Newworth.
1: Heerlijk.
0: Lucky Too.
1: Ja. Ja, hij kan niet vaak genoeg gedraaid worden. Hè? Maar, nou, daar zorg jij nu ook diverse keren voor.
0: Ja, Ron. Nou, ja. Nou, afwisselend een beetje.
1: Ja, ja.
0: Jij komt hem ook nog wel eens tegen in de kast.
1: En dan blijf je daar toch hangen. En dan denk je van, oh, even die draaien en die draaien. En ja, dat is allemaal erg mooi.
0: Ja, ja,
1: eigenlijk dat ook. En welke moet dan ook. En, maar het maakt niet uit wat je draait. Het zijn toppers.
0: Zeker.
1: En ja, hij is natuurlijk een pracht van een singer-songwriter. En nu komen we bij Russell Smith. Dat was de voorman van die Amazing Rhythm Aces.
0: Ah.
1: Een van mijn absolute favoriete groepen. Begon de vroege jaren 70 en zo. Dat is toch het tijdperk van de LP-pop. En ja, altijd gedraaid. En dan kom je later dus, weer veel later, een solo-cd van Russell Smith tegen. En inmiddels leeft hij al een tijd niet meer hoor. Maar zo nu en dan kun je hier makkelijk een nummer draaien van.

0: Tell Me True. Ja, wat dacht je wat? Grey DeLisle. Een, nou ja, jonge dame. Nou, ze zal inmiddels ook wel iets ouder zijn. Maar ze heeft van alles gedaan vroeger. Onder andere stemmen. Voor allerlei doeleinden en zo.
1: Oh ja.
0: En ja, ze komt een beetje mysterieus over. En dit is nog geen Enya, maar ja, een beetje folky. En zo hier dacht je van, nou, het lijkt gewoon iets van een oude country-opname. Er wordt nog wat doorheen gekletst ook. En dat denk je, nou ja, mooi hoor. Dus ja. Ik vond het wel aardig.
1: Een walsje eronder, of een Engels walsje. Ja, of was dat?
0: Echt zo ouderwets als het maar kan.
1: Ja, ja.
0: En toch, ja, door een hedendaagse dame. Grey DeLisle.
1: Okay. Ja. We draaiden vorige keer een nummer van de Flatlanders, waar Joe Ely ook lid van is. En net als zijn collega's ook zeer productief is met eigen werk. Ik telde zo snel 20 studioalbums, waarbij ik een nummer tegenkwam van Eli's 17e. Panhandle Rambler, When the Nights Are Cold. Werd geschreven door Butch Hancock, die net als Joe Ely en Jimmy Dale Gilmore, die we vorige keer draaiden, lid is van de Flatlanders. Tja. Wanneer komt de tijd, trouwens weer, is dat de nachten koud zijn?

0: When the Nights Are Cold. Joe Ely.
1: Ja, die moet je dan draaien en dan wordt het vanzelf warm.
0: Oh, zou zo zijn?
1: Geregeld.
0: Oh, nou, dan, ja. Dan gaan we nog wat meemaken.
1: Oh ja, nou ja, je hoeft maar in je platenkast te kijken. En je denkt, oh ja, dat is toch wel heel erg.
2: Mooi. Alle weersinvloeden komen voorbij in je platenkast.
1: Ja, hoor, je naar wenst, naar inzicht, naar wat dan ook. Als mijn muziek is.
2: Nou, en dat heb je bij de volgende ook een hele mooie.
1: Ja, het werd wel tijd, hè, voor een nummertje bloed.

Bluegrass. En een hele tijd geleden is het alweer dat we Flat and Scruggs draaiden. En dat is natuurlijk nog een van de meest bekende duo's in die bluegrass. En hier is de cd, de Mercury Sessions deel 2. Nou, daar staat deze op.

0: Why Don't You Tell Me So? Ja, klassieker kan bluegrass niet zijn, hè? Lester Flatt, Earl Scruggs.
1: De Amerikaanse bluegrass en country zanger Bradley Walker. Horen we die hier wel eens? Nee, hè?
0: Nee.
1: Maar nou, af en toe wel, als hij heeft opgetreden op het Crossroads Guitar Festival, dat eens in de 3 jaar door Eric Clapton wordt georganiseerd. Oh. Want dan kom ik hem tegen en dan denk ik, oh, dat is wel een leuk nummer om eens te draaien. Ja, de volgende aflevering van wat?
0: Nee, daarom laten we dat ook aan jou over.
1: Oh, dat is ook zo. Dat is gedelegeerd aan mij. Ja. Nou, de volgende aflevering van Crossroads staat gepland voor 26 en 27 september in Austin, Texas. Waar ook Bradley Walker weer op het programma staat.
0: Prachtig.
1: Dus dan komen we hem wel weer tegen. Samen overigens met de Del McCoury Band, Sierra Hull, Tommy Emmanuel, Ty Mahal, Cap Moe en John Mayer. Die toch ook nog wel een klein beetje op de grens van onze muziek.
0: Kunnen we er niet naartoe?
1: Dat kan.
0: Oh, ja.
1: We zullen straks eventjes plannen.
0: Oké, graag.
1: Op de opname van dat concert moeten we nog eventjes op wachten. Want die verschijnen meestal pas een jaar later. Daarom nog eens een opname van Bradley Walker. Toen hij samen met Eric Clapton zelf voor het voetlicht trad tijdens Crossroads Guitar Festival 2023. Samen zingen en spelen ze Willie Nelson's Always On My Mind.

0: Nou ja, dan hoeven we het daar in het vervolg ook niet meer over te hebben. Als je toch always on my mind is.
1: Hm? Oh, ja? Ja, maar wie?
0: Ja. Ja, nou ja, het onderwerp van zang.
1: Het onderwerp van zang.
0: Ja,
1: ja, maar ja, dat hangt natuurlijk weer zwaar af van degene die het uitvoert.
0: Hè? Ja, dat is natuurlijk zo.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar we laten het toch aan jou over om zo nu en dan eens weer één.
0: Goed.
1: Bijzondere goed. Naar voren te halen.
0: Maar ben je toch wel vriendelijk?
1: Nou, ik hou van muziek.
0: Mild, mag ik wel zeggen.
1: Ja, ja, maar ik vind het zo leuk.
0: Ja.
1: Als jij weer ergens weer iets vandaan vist waarvan je denkt van... Oh, dat kent Harro niet eens.
0: Ja. En, maar, ja. Ja, mijn kast ziet er van binnen heel anders uit dan die van jou natuurlijk.
1: Maakt niet uit, alleen als het er maar uitkomt.
0: Ja, het komt eruit.
1: Vooruit. Privateering. Ah. Mark Knopfler.
0: Leuk.
1: Ja, dit is de laatste cd die ik van hem gekocht heb. Dat was nog ten tijde van Villa Musica, denk ik of zo. Want dan draaiden we van alles en nog wat natuurlijk. En dus dacht ik van, oh, volgens mij staat er vast wel eentje op die in Kunstingland kan. Zoals deze.

0: Monsieur Blues. Nog nooit zo'n vrolijke blues gehoord, zeg. En zo muzikaal. En die uithalen van die gitaar en dat prachtige orgel erbij.
1: Oh. Dankjewel, Aro.
2: Jij hebt je postje weer gehad vanavond. Hè?
0: Oh nee, nog lang niet.
2: Oh, nog lang niet. Nee, nou, vooruit dan Hearts and Flowers. Dat was een van de eerste rockbands die het aandurfde hun muziek te laten aanleunen tegen de folk en de country. De band bestond niet lang, maar een van hun leden was Bernie Leadon, die later via de begeleidingsband van Linda Ronstadt zijn makkers ontmoette, waarmee hij samen de Eagles oprichtte. Luister naar een nummer van Hearts and Flowers van hun debuutalbum, waarop Leadon overigens nog niet meespeelt. Dit nummer heet Rain, Rain.

0: Hey, y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now, you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
2: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
2: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
4: That's great education to understand our statement.
5: Let's go out to center stage of WSM's Grand Ole Opry.
0: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Goedenavond luisteraars, van harte welkom bij het tweede uur van Kantjeland. En we gaan nog steeds door met die prachtige mooie muziek verzorgd door Harro en verzorgd door Leen. En die is weer aan de beurt met een prachtig mooi nummer.
1: Ja, moet je die andere nog afkondigen? Doggone?
0: Van Hot Rice.
1: Want we zijn er nog niet achter wat dat maar precies betekent, hè?
0: Nou, dat zoeken we nog uit. We hebben nog een tijdje.
1: Weg zijn als een hond. Daar hou ik het
2: voor
1: op.
2: Maakt niet uit, joh.
0: We blijven nog even een uur, want we hebben nog prachtige mooie muziek.
1: Zo is het.
0: En je hebt weer een live versie, zag ik.
1: Ja, precies. Ja. Dat is met die Old Crow Medicine Show zo. Want die mogen deze week de Dylan cover doen. En we draaien een van de tracks van hun live album 50 Years Blonde on Blonde uit 2017, waarin ze Dylan's dubbelalbum uit 1966 volledig coveren.
0: Oei.
1: Van begin tot eind. Van top to bottom. Ze gingen met een live show ook op tournee. En ze brachten toen ook nog een bezoek aan ons land.
2: Ja, leuk hè?
1: Ja, leuk hè? Ja, jammer. Ik had er toen nog nooit van gehoord van die jongens. Ik zeg het maar eerlijk. Maar hier is een mooie uitvoering van Dylan's hit uit 1966. I Want You.

0: Thank you.
1: I want you so bad. Ah. The Old Crow Medicine Show met de Dylan cover.
2: Prachtig.
1: Ja, leuk hè?
2: Ja, maar of?
1: Ja, ja. Zo enthousiaste band dit.
2: Ach, ja, maar nu Lucinda Williams.
1: Oh jee.
2: Car Wheels on a Gravel Road. Dat is al een tijd geleden verschenen hoor, maar het is een van haar beroemde albums geworden. En ja, ik heb er natuurlijk wel eens wat vaker van gedraaid. En toen kwam ik een nummer tegen en denk van, hé, daar heeft ze nog een leuke gast bij betrokken. En die zingen dan samen. Greenville.

0: Going back to Greenville. En in wier gezelschap deed ze dat nou, mijn heren? Sukkels.
1: Ja, deed ze een gezelschap van Sukkels?
0: Triest. Emmy Lou.
1: Zijn ze er geweest? Herkennen ze
0: er
1: niet eens?
0: Ja, jullie zaten er gewoon doorheen te wouwen steeds. En dan denk je van, ja, waar doe ik dat nou voor? Hè? Gelukkig de luisteraar die denkt, horen we daar een bekende?
2: We zullen het nooit meer doen.
0: Nou, daar twijfel ik een beetje aan. Maar goed. Lucinda Williams met Emmy Lou Harris. Greenville.
2: Dankjewel, Arno.
0: Graag gedaan.
2: Zo'n 35 jaar na hun eerste samenwerking was de relatie tussen David Crosby en Graham Nash, ondanks alle verstoringen ervan, nog altijd stevig genoeg om samen een studioalbum te maken dat hun beide achternamen als titel draagt. Crosby en Nash dus. Helaas was het niet lang daarna gedaan met de vriendschap tussen de twee mannen en het kwam ook nooit meer goed, want in januari 2023 overleed Crosby. Op dat album uit 2004, diverse staaltjes van hun vakmanschap, hun betrokkenheid bij de samenleving en de toestand in de wereld. Hoezo klimaatverandering? Luister naar Penguin in a Palm Tree.

0: leuke beestjes, pinguïns.
1: Ja, ze waren hun maar tijd ver vooruit. Ja, ze waren hun tijd ver vooruit.
0: Ja.
1: In die palmboom.
0: Ja, precies. Kokosnoten, ik weet niet of ze kokosnoten heten. Crosby en Nash.
1: Dat kan een kwestie van verandering van de menu zijn of zo. Ja, dat weet je allemaal niet. En, maakt ook niet uit. Het was een leuke.
0: Ja, toch?
1: Alleen, nou en op. Goed, de vader van de country, de oude meester, hoe je het ook noemen wilt, maakt ook niks uit. Hank Williams is een van de absolute grootheden uit de country. En altijd leuk om weer eens wat van hem te horen natuurlijk. Hey, good looking.

0: Ja, Good Looking. Een van de zoveel hits van Hank Williams. En die werd verzameld op een cd met 20 van die geweldige nummers.
1: Als ik aan me en Bobby McGee denk, dan denk ik natuurlijk onmiddellijk aan Janis Joplin. Wil je niet?
0: Sure.
1: Of aan Kris Kristofferson.
0: Sure.
1: Die heeft het geschreven.
0: Ja.
1: Maar Janis die had het zo treffend op de plaat gezet en had er na haar dood een nummer 1 hit mee. Maar ze was niet de eerste die dit nummer van Kris Kristofferson opnam. Dat was Roger Miller, die er in 1969 als eerste een hit mee had.

0: Ja, toch ook niet onverdienstelijk hoor, dit nummer. Deze uitvoering dan. Hè?
1: Ja, maar als die gast zingt, dan is het allemaal mooi.
0: Ja.
1: Altijd.
0: We gaan hem eens wat opgraven. Althans zijn werk.
1: Alleen daar ben jij heel goed in. Dus graaf.
0: Ja, graaf maar door.
1: Dig a little, little.
0: Mom voor de mol te spreken. Graven maar weer. Laurie McKenna is een Amerikaanse zangeres en liedjeschrijfster die al dan niet samen met anderen liedjes schreef voor Faith Hill, Tim McGraw, Alison Krauss, Reba McEntire, LeAnn Rimes, Alicia Keys, Taylor Swift en vele anderen. Vele anderen. Merkt u zich maar aan, heer Pieps. Zij won voor haar werk verschillende awards, waaronder ook Grammys. Van haar eerste studioalbum Paper Wings and Halo uit 2000 koos ik dit mooie What's One More Time.

0: Zo, dat is een einde tenminste, hè?
1: Ja.
0: Tractors. Met het geweldige nummer natuurlijk van I've Had Enough. Ja, dat deden ze vandaag geloof ik in Den Haag of zo, hè? De Tractors. Van de boeren.
1: Oh ja. Ja.
0: Dat ze er genoeg van hadden.
1: Ja, die zijn ook.
0: Ja, daarom. Ja. Maar goed. Nou, dan hoor ik liever deze.
1: Zo is het.
0: Goed.
1: Robbie Robertson nu, die kennen wij als lid van The Band. En dat bleef hij, lid van The Band, tot 1976. En ging daarna solo verder, waarbij hij zich richtte op filmmuziek. Onder andere films van Martin Scorsese. In 1987 maakte Robertson zijn eerste soloalbum dat alleen zijn naam droeg. En zo volgden er nog meer door de jaren heen. Tot in 2019 zijn laatste album tot stand kwam. Cinematic of Cinematic, waaraan bekende namen meewerkten als Van Morrison, Jim Keltner, Pino Palladino en Derek Trucks. Robertson stierf op 9 augustus 2023 op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Van zijn laatste album, het nummer Once Were Brothers, waarin hij terugblikt op zijn tijd met The Band.

0: Op één na overleefde hij ze allemaal. Robbie Robertson.
1: Carl Hudson. He? Indrukwekkend nummer.
0: Ja, dat is een indrukwekkend nummer, ja.
1: Dat zegt, ja, dat
0: ja, het is, het puilt niet uit van vrolijkheid, zou ik maar zeggen.
1: Oh, dat geeft niet.
0: Nee.
1: Maar de indringende wijze waarop die ja, laat horen wat er zo allemaal om is gegaan.
0: Ja.
1: En het verwijst natuurlijk sowieso naar de bandleden van
0: absoluut.
1: De band enzovoort. En ja. Die inderdaad waren zo diverse al vroeg. Overleden.
0: Ja, sommige die waren al vroeg. Ja,
1: ja.
0: Ja, Livon Helm, die is een jaar of 10 geleden overleden, geloof ik, iets langer.
1: Ja, en Richard, hoe heet hij? Daar ja. Heeft hij nog een, ja, op zijn solo plaat van Richard, where are you? En,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed.
1: Poeh,
0: dat was
1: goeie. Leen, ja. Prachtig.
0: Dank je.
1: Ja.
2: Ik ben blij dat je dit uur wat aandacht besteedt aan de dames, Saro.
1: Oh, ja, maar dat is, ja, ik wou zeggen een hobby van me, maar, maar ja, er zijn tijden geweest dat we dat niet deden. En dan denk je van, ja, maar er zijn dames zat, hè, die gehoord mogen worden. En dat, ja, dat begon al met Kitty Wells natuurlijk en de Carter Family. En, ja, en zo zijn er nog vele anderen.
2: We geven er graag aandacht aan.
1: Ja, even kijken, wat gaan we, oh, ja. Ik zit nog steeds met Robbie Robertson in mijn geheugen. Maar nu muziek van Mary Chapin Carpenter. Een van mijn absolute favoriete zangeressen.

0: I take my chances. Mary Chapin Carpenter.
1: Mooi.
0: Een van de weet ik hoeveel prachtige nummers.
1: Ja,
0: overal.
1: Echt een nummer waar je weer vrolijk van wordt.
0: Zo is het maar net.
1: Okay.
0: En anders wel van Bonnie Prince Billy.
1: ja, Will Oldham is een Amerikaanse artiest die vroeger onder de naam Palace of Palace Brothers muziek maakte. En dat nu doet onder de naam Bonnie Prince Billy. Hij laat zich wat lastig in een hokje plaatsen, moet ik zeggen. Maar als ik aanduidingen bij zijn naam zie staan als country, folk, roots, Amerikanen, dan denk ik, oh, dat zit wel goed. Ja? En toen ik dit Kentucky is Water hoorde van zijn album Keeping Secrets Will Destroy You uit 2023, toen aarzelde ik niet meer.

0: Then we will be unknowing forevermore.
1: Bonnie, Prince, Billy.
2: Genieten.
1: Mooi. Kentucky is water.
2: Prachtig.
1: Nou, die houden we erin hoor. Ik zet hem op mijn longlist.
2: Ik zal die van mij nog eens afluisteren allemaal. Je komt nog verrassende dingen tegen.
1: Die lijst wordt steeds langer.
2: Ja, ja, is waar. Maar ja, we hebben hopelijk nog enige tijd.
1: Ik hoop het ook.
2: Van muziek draaien.
1: Ja. Ja.
2: Nou, vooruit. Dan gaan we naar een bluegrass bandje. Maar niet zomaar een bluegrass bandje. Laurel Canyon Ramblers. Back on the Street Again. En ja, de man die nou als eerste wordt genoemd, die is Herb Peterson.
1: Kijk.
2: Nou, en dat is een goede bekende van ons allemaal. En laten ze nou ook nog een liedje van de Louvin Brothers doen.

0: En met de klanken van Willie Nelson eindigen we dit programma van Countryland. 2 uur heerlijk mooie muziek. Ik hoop dat u er niet veel heeft beloofd aan het begin van de 2 uur. Wij vonden het enorm leuk. Volgens mij, Haro, je hebt weer schitterende mooie muziek meegenomen vandaag.
1: Dank je. Het was mij een vreugde om weer een leuke bijdrage te leveren.
0: Volgens mij over 2 weken alweer een mooi lijstje in je hoofd of nog niet helemaal?
1: Nee hoor, nee. Dat gaat zo.
0: Je lijkt je verrassen zelf.
1: Gewoon een greep in de kast en denk je, nee, die niet. En dan luister ik nog eens een keer en dan denk je, nou,
2: toch maar wel.
0: Ja. Nou, je zei het al, laat je af en toe eens een beetje inspireren door Aaron, door Leen.
1: Wat heet? Leen is de grote inspirator, ja.
0: Dan komt Leen weer met leuke muziek en dan denk jij, hey.
1: Ja hoor.
2: Nou, ik ga onbewust op zoek naar dat soort wat vreemde nummers zonder dat ik me realiseer dat ze dat zijn.
1: Ja, maar dat is een geweldige bezigheid.
2: Ja, oh, ik vind het.
1: Want waar jij die dingen vandaan haalt, dan denk je van, ja maar hé, dat hoorde ik 30 jaar geleden al en daarna niemand meer. Nee. En dan komt Leen er ineens aan. Oh ja, ik heb hier, ja. Nou,
2: mooi.
1: Prachtig.
0: Laten we afspreken dat we nog lang volhouden.
2: Ja, ik kan een mooie taak in het leven.
0: Ja, gewoon nog over 2 weken dan zijn jullie weer te luisteren. Dus dan kunnen de luisteraars weer naar jullie luisteren. Ik dank jullie beiden hartelijk voor deze gezellige avond.
2: Graag gedaan.
0: Prachtige muziek.
2: En natuurlijk jij bedankt ook, voor het keeperschap.
0: Zeker. Johan, bedankt voor de techniek. Gerrit, bedankt voor het schuiven. Valerie, hartelijk dank voor social media en alle andere zaken. Verwijs ik u nog heel graag naar onze website countryland.nl. Want daar vindt u ook zometeen het volledige interview wat we gehad hebben met de Bristol Country Music. En natuurlijk vindt u daar de uitzending terug. Daar vindt u alle andere zaken, relevante zaken, alles wat we gedaan hebben. Kortom, www.countryland.nl, de moeite waard om te bekijken. Dan dank ik u hartelijk, mede ook namens de grote baas. Die hier volgende week gewoon weer lekker gaat zitten. En dan hebben we weer een prachtige mooie uitzending.
2: Mooi.
0: Luisteraars, u hartelijk bedankt en tot de volgende week.

0: Dit is Crossroads Country Radio.
1: Leuk dat je luistert. Goedenavond.
2: Howdy everyone, this is James Entfeld from Nashville, Tennessee, saying thank you for listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Shepherds, de komende 2 uur neem ik je mee langs de kruispunten van country en Americana. Van Texas tot Tennessee. Van Nashville tot gewoon hier, bij ons om de hoek. Ik open groots met 3 songs van Joshua Ray Walker. Verderop Brad Paisley en Miranda Lambert. En de original van de week van niemand minder dan Billy Joe Shaver. En een blokje Made in Holland. De eerste song die je hoorde was Texas Sober, gevolgd door Outlaw.

Drie songs, drie kanten van hetzelfde verhaal. Joshua Ray Walker uit Dallas kreeg begin 2024 de diagnose stadium 3B darmkanker, die zich later leek uit te breiden naar zijn longen. In plaats van te zwijgen, schreef hij zich er dwars doorheen. Een trilogie albums geschreven voor, tijdens en na zijn ziekte. Na het luchtige Tropicana en het conceptuele Stuff is Ain't Dead Yet het sluitstuk. Persoonlijker en directer dan ooit. Met Walker's kenmerkelijke mix van weemoed en droge humor. Shoot Me Straight is zo opgezwiept alsof het ieder moment uit de bocht kan vliegen en verwijst, zonder het ooit hardop te zeggen, naar artsen die de uitslagen kwamen brengen. Drie nummers werden zelfs ingezongen de avond voor een longoperatie die zijn stem voorgoed had kunnen veranderen. Walker is inmiddels anderhalf jaar kankervrij en de titel is dan ook zo letterlijk als het klinkt. Hij is er nog steeds.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley opende dit voorjaar zijn schatkist. Tacklebox, een project waarin hij druppelsgewijs ongebruikt materiaal uit zijn eigen archief loslaat. Sommige nummers dateren terug tot de jaren 90. Andere zijn nieuw geschreven in diezelfde geest. Someone Else's Arms brengt hem samen met Miranda Lambert. Het is precies het herkenbare gepolijste country duet waar beide patent op hebben.

Een frisse naam op de playlist deze week, Charlie Reynolds, brengt met Going Somewhere een song die precies doet wat de titel belooft. Vooruitkijken, in beweging blijven, niet blijven hangen in wat achter je ligt.

0: De original van deze week.
1: Billy Joe Shaver schreef I'm just an old chunk of coal, but I'm gonna be a diamond someday op een van de zwaarste momenten van zijn leven, toen hij op een klif vlakbij Nashville bijna instortte onder drank en drugs. Volgens Shaver zelf was dit het moment waarop hij opnieuw geboren werd. Hij liep de klif af met de eerste helft van de tekst en voltooide de rest later. John Anderson maakte er in 1981 een grote hit van, maar Shaver's eigen versie blijft het fundament.

Twee jaar na hun gouden duet That's Why We Fight vinden Co Wetzel en Ella Langley elkaar opnieuw. Jaded gaat over een relatie waarin oude teleurstellingen de vonk hebben gedoofd. Beiden vragen elkaar in het refrein hoe ze zo jaded zijn geworden. Wetzel omschrijft Langley's manier van zingen: je gelooft elk woord. En dat is precies wat dit duet zo overtuigend maakt.

Gravity is precies wat de naam doet vermoeden. Een song die je met beide voeten op de grond zet. Gerrit Gunderson zingt over de dingen die je onvermijdelijk terugtrekken. Een plek, een gevoel, iemand. Met een productie die de ruimte krijgt om te ademen. Ingetogen singer-songwriterwerk zoals we het graag

0: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Americana van eigen bodem. Jacques Mees en Martijn Kerkhofs slaan de handen ineen voor Cocaine. Een song die met een knipoog en een randje de duistere kant van excessen beschrijft. Een thema dat in de Amerikaanse outlaw-traditie wortelt, maar hier gewoon uit de polder komt. Mooi bewijs dat de genregrens tussen Nashville en Nederland flinterdun is.

Elizabeth Gray brengt met Echoes of Paradise een dromerige, bijna filmische song, vol ruimte en weemoed. Een titel die belooft dat de muziek waarmaakt. Het gevoel van iets moois dat net buiten bereik ligt, maar wel nog naklinkt.

Ook is het muzikale project van Han van Eyck. Die is geboren en getogen in Utrecht. Hij brengt onder deze artiestennaam eigen werk uit, zoals The Pouring Rain.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nog een parel uit de tacklebox. Hi Ho Silverado bracht Paisley samen met David Lee Murphy. Precies het type uptempo, western getint feestnummer, waarmee Paisley zijn achterban al 20 jaar op de dansvloer krijgt. Nu eindelijk officieel losgelaten na jaren in de kast te hebben gelegen.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Eric Pasley, die zijn spoor als hitschrijver aan ruimschoots verdiende, brengt met Lucky Margarita een luchtig zomernummer. Precies het soort feel-good country dat om een tuinstoel en een koud drankje vraagt. Simpel, zonnig en meteen meezingbaar.

Een titel als een levensles. Soms is verder gaan de enige weg vooruit. Kenny Whitmire zingt Moving On is Moving In, met de nuchterheid van iemand die het zelf heeft doorleefd. Geen sentiment, wel herkenning. Stevige, traditionele country om dit eerste uur stijlvol af te sluiten. Op naar het tweede uur.

0: Ik ga verder waar we gebleven waren. Eerlijke, verhalende muziek van beide kanten van de oceaan. Dit uur staat in het teken van drie grote blokken. Brandi Carlile, songwriter Sonny Throckmorton en newcomer Rock Helton. Een titel die meteen een verhaal vertelt. Bells bracht met I Think You Like My Boyfriend A Little Too Much een speelse, scherp geschreven song over jaloezie en achterdocht. Luchtig van toon, maar met een tekst die precies weet waar de venijnige kant zit.
1: Dit is Crossroads met

This Time Tomorrow komt van het album In These Silent Days en leunt op niets meer dan akoestische gitaar en de befaamde driestemmige harmonieën van Carlisle met haar vaste bandleden Tim en Phil Henseroth. Ingetogen en juist daardoor overweldigend. Caroline is ouder uit 2009 en vertelt het verhaal van Carlisle's nichtje. Het is ook de song die haar carrière veranderde. Ze schreef een brief aan haar grote jeugdheld Elton John met de vraag of hij piano wilde spelen op het nummer. Hij zei ja en na afloop van de opname schreef hij zelfs een persoonlijk briefje voor haar nichtje, dat Carlisle bewaart tot ze oud genoeg is om te snappen hoe bijzonder het is.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Overnight Low schreef Paisley samen met David Ball. Een titel die zowel over het weer als over het gemoed kan gaan. Precies de dubbelzinnigheid waar Paisley als songwriter al jaren goed in is.

0: Morgan Wallen, een van de bestverkopende namen in de huidige country, brengt met Two of Us een intiem nummer dat inzoomt op een relatie tussen twee mensen tegen de rest van de wereld. Kenmerkend Wallen materiaal, melodieus, direct en gemaakt om moeiteloos op de radio te landen.
1: Fresh New Country.

Orville Peck, geboren in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg en opgegroeid in Canada, treedt sinds zijn debuut in 2019 altijd op met een gefranjeerd masker en houdt zijn ware identiteit angstvallig geheim, al is die inmiddels al lang uitgelekt. Hij is een van de weinige openlijk homoseksuele artiesten in de traditioneel behoudende countrywereld. Too Little Too Late combineert zijn kenmerkende diepe baritonstem met die klassieke, wat weemoedige countryklank, waar hij inmiddels onbekend staat.

0: De cover van deze week.
1: Ik haalde het origineel van Billy Joe Shaver al aan in het eerste uur. Hier is de cover. Paul Carrack, bekend van Ace, Squeeze en Mike and the Mechanics, geeft I'm Just an Old Chunk of Coal een soulvolle gekleurde lezing. Waar Shaver's versie rauw en doorleefd klinkt, brengt Carrack er warmte en gepolijst vakmanschap in. Een mooi bewijs van hoe ver een goede song kan reizen buiten zijn eigen genre.

0: Shaboozey, bekend van de recordbrekende hit A Bar Song, verrast met een compleet conceptalbum. The Outlaw, Sherry Lee en The Other Western Tales. Opgebouwd rond een sheriffsdochter die wraak zoekt voor de moord op haar vader en verliefd wordt op een van de daders. Voor het album schreef hij eerst een script en zelfs een beeldroman. En op de plaat zijn ook gastoptredens te horen van onder andere Sam Elliott en Jamie Foxx.
1: You think we ran out of gunpowder? The way things keep going up in smoke. There ain't much law and order around here. You gotta make justice on your own. Price of whiskey's at an all-time high. Without getting drunk, it's hard getting by.

songwriter en wat voor een. Meer dan 1000 songs en er werden er veel opgenomen door andere artiesten. Dat hij zelf ook een verdienstelijk zanger is, bewijst hij met Safely in the Arms of Jesus, de song die je juist hoorde. Nu het Cajun-achtige Mama en als slot Daylight Moon.

Carter Faith groeide op in Tennessee en bouwt gestaag aan een naam als een van de fristere stemmen binnen de klassieke kant van de country. If a Man's from Texas komt van haar EP Sherry Valley Forever en is een vlot ouderwets aandoend nummer dat leunt op traditionele country-instrumentatie in plaats van moderne popproductie.

De Spotlight-rubriek staat deze week in het teken van Rock Helton, een jonge folk- en Amerikaanse singer-songwriter uit Florida. Opgegroeid op een dieet van Tyler Childers en Jason Isbell, zette hij pas begin dit jaar voor het eerst een voet in een echte professionele studio en verscheen kort daarna zijn debuutalbum My Kind of Gone, uitgebracht via het Nashville-label Cloverdale Records en deels opgenomen in Woodstock, New York. Een jonge folkartiest met een oude ziel, zoals zijn eigen bio het treffend samenvat. En met Working and Drinking en D-Land horen we precies waarom hij de moeite waard is om nu al te ontdekken.

Ik sluit af met een pleidooi. Somebody Save the Honky Tonks is Travis Mobley's ode aan de kleine rokerige zaaltjes, waar countrymuziek ooit groot werd. En een oproep om ze niet verloren te laten gaan. Een toepasselijke laatste noot voor een aflevering die evenveel om traditie draait als om nieuwe ontdekkingen.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey, this is Tia McGrath. All kinds of country music from all over the world. We're all at home on Crossroads Country Radio.

in wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Niamh Lynn from Ireland. It's nice to hear my country music on Crossroads Country Radio. Stay tuned.
1: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
2: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
1: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.